0: krangen, sas ek op soek na jou hart, is op het drangen.
1: Jy zoine, my gedagtes is op jou, 24-7, myne smile, ek kan nie opbouw van. Sy sê rie, dat ek my kop opbouw in. So na jou sal ek, kan ek sal ons liefde in een lokke, ja, ek lijk zij, dis camera, kas ek so vir jou dobbouw. En as ek in jou oor kijk, sien ek my toekomst in jou. Lief voor jou is woorden wat ik kan aanhouden van. Mijn hart maakt zijn zachter als een pillow in ik. Ik is blij dat je spaart van mij. Hou je vast, never let

0: Dis Mark Broussard met Cry to Me. Nou hy, ons vat gauw vinnig breek, ons skip gauw vinnig asem, as jy miskien een bietjie koffiekie wil in die gang kry, of ietsiekie vir die keel, wel, maak seker jy bly nog hier ingeskakel, want net na die breek, is daar nog van jou stemnotas, en ook van die beste muziek, wat jy nodig het vir hierdie maandag aand. Daag my uit, ons kyk net hier vir een feit op RSG, volgende net hierna.
1: Sondagmiddag is RSG tyd. Mag nie saak in wat taal of kultuurgroep jy behoort nie. Almal trek saam rondom hierdie een stasie. Sondag met Fritz op RSG tussen 3 en 6.
2: Sondag 13 September om 5:00 die middag nog een episode van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga. En die week praat ek Jody Hendricks met een van hulle verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle op municipale vlak moet toepas.
3: Van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik met ons 257 municipaliteite bijeen te kom en met hulle te praat en dan best practice te deel en hoe kan ons een die ander help.
0: Jy luister vanavond hier na RSG, my naam is Frederico Lucas en ons praat bykie oor goedheid en of het dan nou rechtig afbetaal bestaan, is daar een beloning aan die einde van hierdie goedheid van jou en of partij mense net wegkom met lelike dinge omdat hulle gelukkig is of wat denk jy van mense wat bykie stout is. Nou hier is nog een stem, nota net hier op RSG.
4: Jericho, hoe gaan het my maat, hoe gaan het my maat, ek hoop alles gaan goed by jou my mita, so ja, net een klein sorry vir dikkie van my kant, so soos jy weet, dat ek was betrokken geweest aan, ek wil sê, gangsterism, en wanneer jy betrokken is in gangsterism, obviously, as jy betrokken in een baie, een klomp, hoe kan ek sê, bad deals, you know what I mean, like, goed is wat verkeerd is, wat jy dink is reg, wat jy dink is reg, maar is jy reg, maar op die einde van die dag, die omstandighede wat ek in was, het vir my gelei, om die verkeerde dinge te doen, en om nie te lief vir jou nie, meeste van die tyd is het baie selfies dat mense kom weg met die dinge wat hulle doen wat verkeerd is, wat op die einde van die dag is dat daar is redes hoekom mense verkeerd doen, verstaan jy, is omdat hulle omstandighede stoot vir hulle om sulke dinge te doen. Nou op die ander kant van dat, obviously ek het my lewe gesins, en nou ek is 'n goeie persoon, ek wil nie sê goeie persoon nie, because allemaal van ons het ons opsien,

Frans Rieke Lukas, ek hoop het gaan somme lekker met jou vanavond. Die muziek uit die boonste rakke. Kan ek vir jou dit sê? Stem jy saam? Wel, ons het nog lekker muziek vir jou net hier op RSG+. Plus, ook meer van jou stemme en jou kommentaar van alles oor jou en muziek vanavond op RSG.

0: Raakvaars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.
1: Vanaf my ma, vanaf in die Drakensteen. Met die oulaks rooi en die engel aan my sê. Loop ek dier die dwars rivierse draai. Vanaf my ma, vanaf in die Drakensteen. Vanaf my ma, vanaf in die Drakensteen.

0: Mak ambunga WCC ye kwa sa radio XK FM tamalayan i WCC hun in kale glongawa salga program hun sa akin kwiki a uwa vanir vatra a klin dorpi briye kaya kwa ngaya moge timbo he gluka kulika ko ku dorpa mhesin ach usin te ye get encha moge kwa kwika unkewa SABC ngayvilungi sa kawasinge kwa XK FM te on kale glongawa presenta he wacha kwanda mahongo ng sa akin kwika unta kamki a sa akin kwika unwa kamki wa freidah kike uula awasis iri angamaka 5 manita ki konke XK FM. Di ege ngutuwa kamki kawisi ki ngun kama kamki kawisi si kewa SABC ngayvilungi sa kawusin. SABC ngayvilungi sa ngunga a ngunga a kwa. Mang am ita jaywisi si iye kalagin aliklonga juki kongi salga program te yegit incha mongi program ka ang kewa SABC ngayvilungi sa kawusin ke konke XK FM. Tamo episode ang wakalawa alungi sa mongi chiki kang a uwa vanir avatar a klindor pi briya ka kong ya mongi chimbo ehe duka kulika ku o kool dropa mhisin aya chusin. Wang kinko ikang wakalaga din aliklonga juki kongi radio XK FM ngsa chiki kang program ang wakalawa nga kwa hewa tong kuwa.
1: Gunhum wi bungai wa platiwi mko lagi tama mko kanulusi gi kwa kango ta ngai inkwai gi asik mangwa wa chakwana mahongo ta mko gi a visita inkwai gi akon ham gi kisi ke pengom kwa si gi kwa hi kanulusi ga chike mtik gi ka kango o mko an ngke inverklicate technology ya ngi a chi je ka e pengom kwa si gi ngai ta ma mogeati tswa e kwa go nna mme ga khisi ga e mtswa nne ya halung samo ka khale mangwe ya ge da tene a kwa go nke ka e penwa ya long samo ka ne khona ga eng ho qale go radio xky fm le tse open nira ge eng san tsi ma tlam kwa re tsi ge da khango oa goeienaand
2: goeienaand
1: o gaan dit met Irene.
2: Hallo,
1: dit gaan baie goed met my, baie dankie. En met u? Help jy om te klaan, ek is baie bly, jy het die tyd gemaak vir ons. Ons topic, of onderwerp wat ons vanaan oor gaan bespreek, is wanneer water dat klein dorp breek. So, uit die einde van die uitkomste, sal ons verwag van die luisteraars om te verstaan, wat klein onderneming in munisipaliteit in standhouding hou. Hoe munisipaliteit onderneming en inwoner kan saamwerk om waterskeerheid te verbeter. So, baie dankie vir u tyd en baie welkom by Radio Skyf in 107.9. My naam is Sakwana Mahongo en ek is jou aanbieder vir vanand. Ek hoop dat ek en u vanand 'n interessante gesprek sal hê.
2: Okay, ja. Aeran,
1: die het u niet op om nog niet meer tijd te mors nie, sal ons strijd gaan na onze vraag, wat ons moet vragen. Ons het paar vragen wat ons aan u wil vragen, oor wat ons nou van gepraat het. Baie dankie, mevrouw Williams.
2: Dankie.
1: Hoe berei munisipaliteit voor vir droogte en oorstroming?
2: Die munisipaliteit voor droogte en oorstroming. Die munisipaliteit het disaster plan, 'n plan waar dit alles verduidelik en hoe hulle se reaksie is en wat hulle moet doen, wat moet in plek is. En dan ook die rolspelers wat samen in municipaliteit en zulke crisistijd en die disaster hanteer. So, die municipaliteit moet een planeet.
1: Baie dankie. So, wat er lesse het municipaliteit iets onlangs de uiterste vier omstandighede geleer?
2: Ook die lesse uit die municipaliteit, as ek het nou moet bring na onze municipaliteit toe, ek is by onze municipaliteit, ek is die burgemeester by Gatlopile Local Municipality in die ZFN streek. en Daniels Kiel en Lannekes. Die les wat ons leer is communicatie is baie belangrik. Daar moet een goede communicatie zijn tussen de gemeenschap en de municipaliteit. En dan ook die municipaliteit die municipaliteit moet een effectieve reactie tijd om aan die waterprobleem te werken. Wanneer de municipaliteit lang gaat om die probleem aan het probleem te werken, dan is daar groot moeilijkheid. En dan is de gemeenschap ongeduldig, de gemeenschap zoekt antwoorden. En die municipaliteit is niet vinnig om te responden op zekere dingen. Zo dat moet een effectieve reactietijd heeft. En dan ook de communicatie tussen de gemeenschap en de municipaliteit moet bij je goed wees. En die municipaliteit, zijn werkers, moet ook, wanneer hulle benodig word, moet hulle onmiddellijk uitgaan en gaan werken aan die probleem. Vooral wanneer water betek, wanneer het bij water is. Water is baie noodzakelijk en onze gemeenschappen verwacht van die municipaliteit om die waterproblemen aan te spreken. Een van die groot lesse vir die municipaliteit en ook vir die gemeenskap is, vooral wanneer ons reen, wanneer het baie reen, dan het ons elektrische probleme en dan ons boorgat is ook elektrisch aangedrewe. En dan vat het nou een lang tijd, wanneer die kracht nou eerst anders, dan moet die water nou eerst voor een tijd moet het nou aangeskakeld word, die boorgat aangeskakeld word, en dan vat het nou nog weer misschien een uur of twee, voordat die water weer gaan naar die gemeenschap toe. So die les wat ons moet ook leer, is om die effectieve tijd te het, en dan ook, terwijl die boorgat nog elektrisch aangedreven is, om meer te kijken naar andere opties, zoals bijvoorbeeld die solars en zo, zodat dat wanneer die elektriciteit afslaan, dan blijft die water nog aan. Dat is een van de lessen wat ons geleerd het en wat ons moet rechtmaken. En dan ook aan de gemeenschap en andere rolspelers, zoals de kantaf of ook, om water spaarzamer te gebruiken. En voorzorg te treffen voor water. Zoals bijvoorbeeld ons leven nou een klimaatverandering, dat is geen enige tijd. Enige tijd is daar problemen. So, ons moet ons gereed maken om voor ons teen enige waterproblemen te verweer. Zoals bijvoorbeeld om voor ons water te storen, wanneer ons water zou nodig krijgen, zeker te maken, ons stoor voor ons water, drinkwater en schoonhouders en dan ook water voor sanitatie gebruik, voor die tijd wat daar nog niet water is. So, dat is al die dinge. En dan het ons ook een probleem. Soms is het ook een regte waterprobleem. Soms is het ook maar net een drukkingsprobleem. Wanneer sekere huishoudings in laag liggende gebiede is, wanneer die watertoevoer nie so makkelijk by hulle uitkom nie, as gevolg van later, dan kry hulle nie so sterk toevoer van water, kry hulle baie min water en so. So, in onze municipaliteit het ons ook een plan gemaakt met dit. Die technische span, die opgaardamme is bezig met de opknappingswerk in die opgaardamme en een vergroting van zekere watertoevoerstelsel, zodat die stelsel makkelijker en beter kan deurvloeien tot ook met die plekken wat die laagliggende gedeeltes. So dit is al hierdie lesse wat ons moet leer. En dan ook in die gemeenskappen, as die gemeenskap sien, daar is waterprobleme, daar is krane en water wat gemors word, om seker te maak, hulle bring dit onder die aandag van die municipaliteit of onder die aandag van hulle wijksraadslede, zodat hulle vinnig kan die municipaliteit en kennis die die mannen kan uitgaan om die watervermorsing te stop. So dit is al hierdie dinge, alles sal die municipaliteit nie kan alleen doen nie. Dit moet met samenwerking van die rolspelers. Dankie.
1: Baie dankie. So, watter praktiese waterbesparing materiaals kan huishouding toepas?
2: Okay, di sabona ai jaurang antik Afrika kuma for afam ni namno nene den klein dorp is i weet as water sekuriteit in dorpe kan slegs bereik word wanneer al die verbruikers soos byvoorbeeld myne as rolspelers en ander rolspelers soos die munisipaliteit en die watersektor saamwerk en dan ook met die gemeenskap. So ons moet gemeenskappe water waterverbruik opvoed sodat en ons weet ons ook Suid-Afrika is een van die wêreld se droogste lande. So ons moet gemeenskappe gereed maak vir tye wanneer hulle nie water wanneer daar nie water is. Maar gemeenskappe moet ook weet hoe om water te bespaar, kinders te leer van waterbesparing, krane op te los en wanneer ons kom na Afrika, 'n klein voorbeeld, wanneer ons tande borsel, dan moet jy 'n glas gebruik waar jy die water in 'n glas gooi en jy kan 'n borsel, as wat jy die kraan laat loop en dan die tande borsel, dan dan gebruik jy meer water as wat jy 'n glas gebruik. So dit is 'n klein praktiese voorbeeld wat ons kan in ons kinders en in ons huishoudings al vir mekaar kan leer om water te bespaar. So daar is baie water maniere hoe ons water kan bespaar en ook seker te maak behalwe krane wat lek, ook seker te maak dat ons water gebruik ons gebruik ons water op 'n daglikse manier. So wanneer ons entertainment net maak, sekere tye en so. En dan van die munisipaliteit se kante af ook, is een van die van die grootste dinge wat ons wil doen, is om waterbeperking so ook by sekere tye huishoudings te doen. Sekere tye mag hulle net maak, sekere tye mag hulle water gebruik sekere tye nie. So byvoorbeeld ons het nou 'n groot probleem met sensitiewe verduidelik van die waterdruk. So ons het ook 'n water sharing, as amper soos load sharing sou wees. Sekere tye gebruik ons water en dan sekere tye word die water toegemaak sodat die opgaardam kan vol word. Dat is die maksimum kan gebruik bereik. So dit is al hierdie dinge wat ons doen. En dan wil ons ook kyk daar by munisipaliteit daar ook hierdie watermeters wat nou aanbeveel word sodat jy 6 kiloliter water kan gebruik per maand. So by ons is net meestal by die mense wat intelligent is, wat die vir water en elektrisiteit betaal nie. So ons wil dit ook versprei reg oor die hele gemeenskap, sodat hulle net 6 kiloliter per maand kan gebruik. So dit is maar net 'n manier hoe ons kan water bespaar. Baie dankie.
1: Baie dankie. Ons kry ons meerderheid van besoekers van oorsee Suid-Afrika toe. So hoe beïnvloed watertekorte toerisme en die ervaring van besoekers?
2: Ek dink watertekorte wanneer dit kom by toerisme, dit kan baie nadelig wees vir ons landse ekonomie. Want mense is gewoond by ander lande, hulle gebruik water soos hulle kan. En dan kom hulle by plekke, ek dink ons hier in die plattelandse dorpe het waterprobleme, maar dit is nie so erg so dat ons sien as dit in die stede nie. In die stede is die mense vermande sonder water. So dat moet een baie nadelige invloed het op municipaliteite en op instanties, want water is lewe en water is mis ook daar om skoon te maak en die dorp beter te laat lyk, die stad beter te laat lyk, want die plantasies moet nat gemaak word, die gras moet nat gemaak word, sodat dit groen wees. So dit kan 'n nadelige effek het. En dan ook soos jy kom in die plattelandse dorpies wat in die Karoo is en so, waar reën baie skaars is, en dan het ons 'n hokke waterprobleem. So dit kan baie nadelig wees. Maar samenwerking met alle rolspelers kan sekere dinge voorkom. Dankie.
1: Baie dankie. En volgens u, hoe kan tegnologie munisipaliteit se waterbronne speel of om te help en water te bestuur te verbeter?
2: Oké, baie dankie. Ek dink tegnologie is aan die orde van die dag. So geen man munisipaliteit kan agterwees met tegnologie nie. So hulle moet sorg dat tegnologie op standaard is en dat hulle kan vooral wanneer dit kom om die waterprobleme op te los. Ek dink ons in Suid-Afrika het ons baie groot rolspelers. Soos ons kry ons water, ons waterboot en ons onze municipaliteiten moeten ons zeker aanvullen met wat met die waterproblemen werken of met die hele waterwerk. Zo ontkrijg ook verschillende grants in Zuid-Afrika wat de nationale regering voor ons geeft en voor ons mee helpt. Een van die grants is nog een wasiek grant, dat is nog de water infrastructure grant. So dat is waar technologie inkom. Die grant moet gebruik maak om die nieuwste technologie te krijgen en te help met waterproblemen. Dus bijvoorbeeld, ons sit met een groot probleem van vandalisme, wat ook baie negatieve invloed heeft op ons water. Wat ons moet dagelijks na onze gemeenschappen te voeren. Dagelijks na onze dorpen te voeren, na de stieren te voeren. Zo so, ons het ook met bijen, al die lekkere infrastructuur zit ons mee. Zo so, moet onze infrastructuur moet aangepast worden volgens die moderne technologie om die waterprobleem weerstand te bieden tegen die waterproblemen. Zo. So, die munisipaliteit moet gebruik maak van hierdie grants wat hulle kry en dit op die regte manier spandeer om te verseker dat ons moderne infrastruktuur het en ons infrastruktuur so inpas om modern te wees om hierdie probleem weerstand te bied aan die probleem. Dankie.
1: Dis 'n plesier. En waarom is klein dorpe besonder kwesbaar vir infrastruktuur probleem en mislukking?
2: Kan u weer vraag?
1: Dankie. Waarom is klein dorpe besonder kwesbaar vir infrastruktuurprobleme en mislukking?
2: Oké, klein dorpe is baie maklik kwesbaar. Soos. In die stede en die responde die reaksie tyd. Dit is veel beter, want hulle het kontrolekamers wat hulle gebruik veral wanneer daar disasters is. Dan word alles daar gecontroleer. Hulle kan ook in die kontroleer, in die kamers kan hulle sien, bijvoorbeeld by sekere plekke waar is daar nog een probleem, waar mense uit inbreed, bijvoorbeeld die infrastructuur beskadig en so. So dan kan hulle vinding daarop, kan hulle reageer. Nou in kleine municipaliteite het hulle nie die type van controle nie. En ons infrastructuur word baie beskadig. Vooral nou met hierdie koperdiefstal, wat nou aan die orde van die dag is. So, elke dag dan gaan hulle naar die pompe toe en hulle gaan naar die elektrische bokse wat daar is en hulle gaan breek daar in om die koperdrade te kry en los hulle dit op en dan moet die municipaliteit nog weer 2 dae of 1 dag vat om weer dit te herstel en dan volgende week is dit weer diezelfde. So ons het baie meer probleme, vooral om te reageer wanneer het kom by vandalisme. Vandalisme is regtig aan die orde van die dag. En die grootste ding wat ook daartoe na leid, het is die dwelmprobleem wat in Zuid-Afrika is, vooral wat nou op een groot toename is in kleiner dorpen en kleiner municipaliteiten. So ons ervaar dit op een dagelijkse basis. Onze mensen gaan in en dan gaan hulle dan door het boksen. Elke dag dan sikkel ons. So gaan het ook met die sanitatie. Maar om dit te verhoed, moet ons andere manieren krijgen om onze infrastructuur te beschermen. Dus ons is al beginnen om onze elektrische boksen in zo toe te bouwen. En te verzekeren dat hulle niet makkelijk toegang kan krijgen daar binnenkant. Dat het moeilijk kan wees. En dan ook het ons ook die gemeenschap nodig om te identificeren wie met die probleem is. En onze infrastructuur op te passen. So, opgradering ook speel een baie belangrike rol in infrastructuur. So, op die kleine dorp, die opgradering, dit vat een bietjie starig. So, ons sit met baie ou infrastructuur, wat ook baie dinge moeilik maak. So, in een goeie situasie, of is in een perfecte situasie, zou het goed geweest zijn als elke municipaliteit, klein of groot, metro of een lokale municipaliteit of een districtsmunicipaliteit, elke municipaliteit ingenieur gehad het. Dus bijvoorbeeld een ingenieur wat oor die water aangesteld wordt, wat oor die water en sanitatie aangesteld wordt. So, dan zal het maar bij onze kleine municipaliteiten is dat die zo niet. Zo'n perfecte situatie, wanneer ons meer vakmanschap gaat het binnen die municipaliteit, wat kan reageren op die problemen, zal het baie beter geweest het. Dank u.
1: Feite en baie belangrijk. Baie dankie. En waarom is betrouwbare infrastructuur belangrijk voor plaatselijke economie wat door toerisme gedreven wordt?
2: Oké, plaatselijke infrastructuur wat door toerisme bedreven wordt, is baie belangrijk. Onze toeristen willen een skoon dorp komen. Onze toeristen wil die dorpen zoeken en zich expanderen in die dorpen. Maar als daar een waterprobleem is, of water wat die gebeheer wordt, die water wat in die straat loopt, dat is ook iets wat die toeristen, hoe veel mensen, een beetje negatief laat denken. Wanneer ons sanitatie hebben, dat ook lopen in die straat, en dat is ook iets wat bij een negatieve

0: No tekwa kwa tekuku ya kwa majoma tekrima kwa kratima. African show, the big African au kwenye tipi Europe yoku. Misabanga tota daranda dakaya kaha. Nge sentam ane te kirika na kwa tiha siki. COVID-19 he juanga he huwe kana ko ti kam kamo ko kamo jishu kam siki. Ntita daratima. Tong uruwe to di kaya nyam kaya takwa kata katehan kwa kaha. Katlisho manakema no amanorka provinces om regional manager ma NEF tekite awon si jam no amta jam ta kwa kaja kwa kundo ata kaja kaja tem next ka FM ha wogu ha ha basko pa kwa nakim ach yen niye ki DSTV kanal ki kaja wadi kamsika no nito nga kaja kama ki kabra amta kwa nadi ta kwa ki gara na glaut yo ten gla kute komda tiko jingan jam
1: Eka
2: Yawa
0: Soos ek julle net pas gebeloof het, bly ingeskakel hier op Radio Sky FM. En ek is Piero Mosebang en my gaste vandag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling navorsing wys my hier dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tijdens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat er vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tijdens hierdie tijd van die nood?
3: Ons werk saam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons, die National Empowerment Fund en een maatschappij met die naam van Telishua. Ons het onze handen bij elkaar gezet en 1,5 miljoen rand gereis. En dan ons het voor die gemeenschap van Platfontein 400 kostpakjes neergezet. Okay. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gisteren het ons weer ons kostpakjes uitgedeel en dan gisteren het ons ook 139 kostpakjes uitgedeel. So vandag sal die rest van kostpakjes uitgedeel word.
0: Daar is een gevallen waar ons zien dat daar wordt pakjes bij zekere huizen afgeleverd. En wie kwalificeert om de COVID-19 verlichtingskostpakjes te krijgen?
3: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. And what are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
3: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
3: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap en ons wil aanmoedig om besighede te begin, sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels kan sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel, ek sorg dat die mense en klink besighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Okay, meneer Gatlane, dit was vir my voorreg om met jou te gesels hier op Radio XK FM. Ek is Piero Mosebang. En baie dankie.
3: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XK FM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatlane Manake, NEF Regional Manager van de Noordkap en Eikers Bureau Mashabanga, wat de onderhoud met hem gevoerd hier op Radio XKFM. Ik hoop ons allemaal weer in de nabije toekomst weer in een aanraking kom, raken de enige informatie wat ons wel aan de gemeenschap geeft van die organisatie af. Bedankt.

Es ist ein Ross entsprungen, von Michael Praetorius, gesungen durch die Gesualdo Sis. Das ist ein Tal Sangers, was in 2014 eine Uitvoering gegeben von Carlo Gesualdo da Venosa, se Tenebrae Responsoria. Nou, dit klink alles verschrikkelijk grand, maar hulle het toen besluit om aan te hou sing, en ek denk hulle kom hoofdzakelijk uit Cambridge uit, hulle was toen nog studenten. Maar deesdae het een gevierde sanggroep geword. Dit was hulle vertolking van die ou Michael Praetorius compositie. Carlo Gesualdo was een baie interessante figuur. Hy het in die 16e eeuw gelewe, hy was die graaf van Venosa. En hy het ook madrigale en kerkmuziek geskryf. En hierdie Tenebrae Responsoria het hy geskryf vir die heilige week van die katholieke kerk. Maar daar is een baie vreemde eigenskap aan Carlo Gesualdo. Hy het een dag sy vrou en een ander adellike in wat die rechtsmense nou noem in flagrante delicto betrap en het altwee terstond doodgemaak. Waarvoor hy nooit veroordeel is, nie? Allemaal het gesê, dit is sekerlik een gerechtvaardigde actie. Ja, ek weet nog nie daarvan, nie, maar sommige componiste is ook maar bloeddorstig, nie? Hier is die glimworm-idylle van Linke, uitgevoerd door Isalonisti.

0: die dagen toen die muziek nog naïef was. Dat was Patti Page. Excuus mij, Zander het gedunkt, die liedje gaan over hom. Dat was Patti Page in How Much Is That Doggy in the Window. Om hier af te sluiten, iets wat ik heden vandaag nog niet eindelijk rechtig verstaan. Nie. Ik is niet, wel ik denk ik is redelijk sentimenteel van geaardheid, maar ik is niet behip met die Britse koningshuis niet. Maar 25 jaar geleden met die dood van Diana, om die een of andere reden heeft het in mij en in feitelijk die hele wereld een soort van een noot raak geslaan of een noot opgeroep. En ik praat nu van een noot met een T. En ik kan onthouden dat ik nogal redelijk tranerig was bij die begrafenis, om dit nou op televisie te zien. Ik heb zo schuldig gevoel dat ik later moest uitgaan en een paar klippen gaan skoppen, mensen beledigen, net om mijn testosteroonvlakken weer op normaal te krijgen. Maar alle stokjes op een grappie, of andersom. Hier is Elton John's bijdrage tot die begrafenis. Hij was een groot vriend van haar. En ik vind het bijzonder roerend, zelfs vandaag nog.
1: Now in the nave, Elton John sings Candle in the Wind, with new words specially written a few days ago by Bernie Taupin.